the coffee coffee anymore. Is die laatste glas hier rooi wijn, saans voor ik slaap. Verbeeld het

Expandeerde mijzelf in data, hart op in mono. Om je duidelijk van mijn liefde op hoogte te kan houden. Verbeelde die nectar van je lippen.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: a man mate.
1: Bokko, ons sal julle nooit vergeet.
0: Cause you my mate.
1: Ons wil weer jive, dis a 95.
0: Cause you my mate.
1: Doen het vir die groen en goud, Bokko.
0: Cause you my mate.
1: We love you, Bokko.
0: Cause you are mate.
1: In die handen van Bobby Skunstad, hy is op die kwartlijn.
2: Cause you are mates.
3: Bobby, wijs maar jouw tong, jong.

suggereer dalk daai groot kansen wat nog voor jou lê. Nee, het is mooi. Die roep van die horizon. Oh, is mooi, nee. It's like the calling. Love it. Oeh, the calling. Wanneer het ons dit geluister? Nietemin, dit is ook vandaag nationale suikerkoekiedag of soetkoekiedag. Au, jylle soetkoekie. Kan een soetkoekie nou lekker som my teekie? Oh, dat is heerlijk. In hierdie eenvoudige vorm benodig een suikerkoekie slechts 3 bestanddele, suiker, boter en meel. Makkelijk en vinnig om te maak en so ook bevredigend. Ek denk ek moet dit probeer doen. Ek sukkel om koekies te maak. Dit, ja, hulle flop altyd. Is een bykie vreemd, maar hulle flop altyd. Ek gaan vir Etienne moet vraag vir een foolproof recipe. Maar daar is dit 3 bestanddele. Ek meen, hoe moeilijk kan dit wees om dit te doen? Nee? Hulle word gemaak om elke geleentheid te vier en word as deel van liefdadigheidsprojekte ooral verkoop. Nationale Suikerkoekiedag vier hierdie heerlijke klein bederfie en die groot rol wat het in ons allemaal se lewens speel. Kyk nee, as jou dag nie lekker is nie en iemand offer vir jou een pakkie koekies aan. Een zoekoekie is nou wel my gunsteling. Maar oh, koekies julle, een koekie is niet lekker. Dit is ook vandag nationale kuilkiedag, so dimpeldag vandag. Daar die behoorlike gezichtskontour wat aantreklikheidskrag en warmte bijvoeg en unieke beplande glimlach te bied, is die natuurse heerlijke kenmerkende aanraking op gezichte. Veroorsaak deur 'n genetica wat technische defect is, maar ek dink is prachtig, in die wangspier. Daar word beraam dat al slechts 20-30% van menselike bevolking is wat kuilkies op hulle gezichte het en is selfs meer skaars as om 'n kuilkie op slechts 1 wang te hee. Oh, dit is nou interessant. Kyk, een dimpelkie is oulik, hoor. Ek dink is baie mooi as iemand vir jou glimlach en hulle sulke lekker dimpels. Het maak 'n mens net wil terug glimlach, nee? Oh, saai. Soos dimpeldag vandag, kom ons sit 'n glimlach op almal se gezichte vandag. Kyk hoeveel mense dimpels vandag en kyk vir hulle sê, dan kan jy vir hulle vertel, hulle is deel van die 20-30% mense wat dimpels het. Is een lekkie ene, nee? Dan speel hulle som hierdie liedjie vir hulle. Gerard Steyn se dimpels.

0: Op jou, zo hebben ze wel liëntes en sterren zijn lamp op. Lammet. Dus we ons voorstel gekregen aan meneer Jan Matthijs zelf.
1: Ja, dat is
0: ja,
1: goed.
0: Jan Matthijs. En kijk hoe verder je komt nou al. Dan dus Demi die Moer. Zeg, wie zijn haar brengen jij vanavond? Ik weet niet, wat gaan aan met mij vandaag? Want ik is announcer. Ja,
1: Ik denk jij me ook niet raag. Voor die Toyota uit de nog 4x4 dag.
0: Dat is zeker wat ik doe.
1: Ik denk zo. Ik denk ons... Laat me tot net inspannen daar. Ik ga mijn car rijden.
0: Ik heb er net gezegd, wacht, jij is klaar ingespannen.
1: Ik is klaar in daar, ja.
0: Jij is klaar ingespannen.
1: Ik heb net inschrijven.
0: Ik launch de TV daar, dat is een beetje moeilijk.
1: Hoe gaat het? Oké. Om daar komen doen.
0: Het gaat een beetje moeilijk.
1: Om in een car zitten.
0: Het gaat een beetje moeilijk.
1: Die 18e juli is de tijd voor die Toyota uit de nog 4x4 dag. Aangebied door Eastern Cape 4x4 Challenge Club. Bij die uit de nog vliegveld. Die actie begin ons 9:00 die oggend met alles van gewone 4x4 tot extreem 4x4 uitdagings wat die modder gaan laat. Die begin ons 9:00 die oggend met alles van gewone 4x4 tot extreem 4x4 uitdagings wat

0: Bidam, Marnu van de Merwe. Daniel Jant gezegd, glimlach, checken naar Elvis Bloem, Steve Hofmeijer, nieuwe stories. Ik laat glimlach, check, een van mijn favorite songs. Meneer Daniel Jant natuurlijk hier van Port Elizabeth. Mm-hmm. Was ook deel van The Voice geweest, of was het Idols? The Voice. En hij was in Fransje van Kouk span.
1: Dat is raar,
0: en toen hij ongelukkig het niet maakt, toen ging hij naar Fransje en toen zei, ik heb die song. Mm-hmm. Glimlach, check en alles. En te doen, long.
1: Ja, nou, fantastisch.
0: Super cool, man. Super, super, super cool. Die tijd is amper 15 minuten net na die tijd van ons. Gaan amper gezels met Samba. Die heb een lekker luisterstasie. Grootback Breakfast. Lekker om jullie te keien. Ons is omtrent de week en een biekie weg van meneer Driekus du Plessis. Terug in de Octagon na een jaar.
1: Jo.
0: Na een jaar.
1: Dit is een lang brief. Dit is een lang wacht. Jo, jij en Marius tellen Dalton.
0: Verschrikkelijk baie, ja. En is moeilijk voor mij, want ik mis al die fights als gevolg van mijn gospel show.
1: Ja.
0: So ik mis hulle, maar is fijn. Maar je weet, toen hulle drie keer ook gezegd, hulle die fight, die fight, toen zei coach nee. Ja, maar hy sê bang. Hy sê, het gaan nie meer bang nie. Sê, ons moet ons de paar gedoen om te werk en dis wat ons moet doen, en. En soos die drie keer is ek baie stiller op sociale media oor al hierdie goeters, en I think there was a shift in his mind. En het gaf my baie interessant wees om te sien wat sy drie keer du Plessis in die ring inklim. Jy weet, Forrest Griffin, wat de UFC fighter was vir jare, is een van my favorites. Hy het altijd gesê, I lost, I went home, I ate a lot of cookies. And then I realized, I'm a dog. It's the only thing I know what to do is to fight.
1: Oh, wow.
0: And he came back, and he's een van die legends van die UFC. Maar kon nooit sy naam weer optel, soos wat hy moes na sy verloor tegen Anderson Silva nie, maar he did well. En Driekus du Plessis het op groot punt om te bewys, nie vir Suid-Afrika nie, ons love hem, maar vir die UFC.
1: Dit is interessant hier. Ja. Ek meen, elke keer, daar is soveel goed wat opkom, want ek volg nou al soveel verskillende podcasts as gevolg van die MMA en as gevolg van die goed wat jy my vertel. So dan sien ek hierdie goed en dan sien ek die invloed wat Suid-Afrikaanse ondersteuning doen aan
0: groot.
1: MMA.
0: Ja, groot. Dit
1: is nie noodwendig die persoon nie, maar hoe baie hulle is, die supporters
0: is
1: iets om mee te hanteer op sy eie. So dit is my wonderlik om te sien en dit is tyd dat hulle geskyn, want laas jaar was definitief die sportjaar geweest vir Suid-Afrika en ons het dit volhou. Dis absoluut fantasties om te sien.
0: Sien uit, man. Conor McGregor natuurlijk maak sy terugkeer na hoeveel jare en nou sondag teen Max Holloway. Ja, so kom ons kyk, we gaan daar in uitdraai. I just don't like his face anymore. I don't know, man.
1: I don't like his face.
0: Wie wat is, baie van die ouens is hulle inkom in enige dinge. Jy weet, dis soos die springbokke. As die springbokke inkom en hulle wen die wêreldbeker, dan trap hulle nie terug nie. Hulle het nog steeds 'n naam om te bou. En baie van die ouens sit hulle mikpunt uit met die goud om hulle skouers.
1: Yeah.
0: En as hulle die goud het, wat nou? Wat nou? Dis ek om het vir my so mooi was, toe Driekus du Plessis gesê het, elke keer as ek terugkom in die ring, dan gee ek my title terug. Ek moet hom weer wen.
1: Yeah.
0: En dis, verstaan jy, en dis wat het is. So ek is baie excited hierdie jare, hulle sal klaar goed, en om ons vlag te sien op 'n internationale platform op die manier, dit is vir my super cool. Maar ja, kom ons gaan bykie dier, prop sê, sera, sê ja.
2: Luister FM.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Daar is iets wat mij wou stil maak. Daar is iets wat mij wou breek. Daar is iets wat mij ziel in die donker weg wou steek. Mijn handen was in ketens en mijn vingers weggesteel. Daar is iets wat wou keer dat ik me ziek met die wereld deel.

0: zal jij bij mij pas. Onthoud voor ons. Maar toen ons jong was.
1: Die klanken van Yankee Low met Botteltas. Net voor het Johanita doe plezier met Kijk Net, a country en pop se, prop sê vir ons, like jou soos Biltong. Tijd so 25 minuten oor 1, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel.

0: Krane drup. Toilette lek. Wat nou?
1: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers.
0: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
0: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
2: Johan Plumbers!
3: WhatsApp ons op 082-333-367. Luister FM.

mis ek jou lyf. Collecteer ek wapens om geeste uit te drijf. Ja, tussen die lakens raak ek tussen.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Wat nou? Ek moet erken, ek weet nie mooi wat om te doen hier nou. Wat nou? Ek was nog nooit hier

Zoals jij de twijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. En redige zoek ons. Reis morgen die mas. Als je bitter bezig dag breekt. Kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

0: Hij is hier wel fantastisch. Belville, Luister FM, picknick samen met jou. Als je Belville niet is Port Elizabeth. Als je lekker luisterstasie. Kom eens kijken wat zielen van mij vandaag zijn. Kiki, kijk wat een boodschap het jullie zo gestuurd. Karen, ik ga voor je geven. Ja, beslis. Ria. Yes, beslis, ek gee hom vir jou ook mooi, ja, kyk nou vir Ria, sy is sommer lekker slim daar. Dan, wat sê dienetjie so vir my, dit is Nicole, yes, 100, Quentin, ek gee hom vir jou, Ellen, yes, ja, Eben, mooi man, Eben is op het alweer, Nicoline, ja, Vicky, is dit die Legally Blonde met Reese Witherspoon, nie, is nie daar nie, Big Nick, ja, dat is echt. Anisha, mooi. Kom ons kijken, wat zit die een keer van mij? Raymond, dit is een van die actrices, ja. Gaan voor jou zo'n halve punt geven. Geil, yes, that is the movie. Ruan, ja, Adri, ja. Kuku sê Abba of BZN, is niet die nie. Tanya, yes, jy het om. Mornet, ja, sy is daar op die kiekie weggekruip, wegsteek dan ergens. Kom eens kijken wat nog is of van mij en Henriette. Ja, dit is hij daar. Nou, wie weet je wel, weet je wat gaan daar? En natuurlijk, baie van jullie het gezegd, Grease, die film Grease. Natuurlijk is dit uit Grease uit jaar. En ek het jou gesê, hoe meer besonder jy met my gaan gee, hoe beter. Maar natuurlijk, as jy Grease gesê het, is jy 100% reg. Maar die wat vir my gesê het, specifiek, The Pink Ladies en Olivia Newton-John was geweest. Natuurlijk, Ria was die vinnigste geweest. Eerste plek, tweede plek, Nicole Eben, derde. Nicoline in vierde en Tanya in vijfde. Ja, ek het eens gedink, of geprobeer dink, dat ek vandag so gewen het nie. Ek sal regtig 'n onmoontlike ding moet kies, wat ek weet niemand gaan kan regkry nie, vir my om te wen. Nee, wat, daar is altyd iemand daar buite, wat hom gaan regkry. So ek dink jy kan wen nie. Misschien moet ek môre probeer om baie moeilike ene te kry. Dan kyk asof jy hom kan regkry. Vir môre se kiekie kyk. Dat ek gaan sit en dink vanavond en morgenochtend. En dan kyk ek of ek een moeilike ene kan uitkrap vanmorgen. Sê kiekie, kyk. Jou hartstaf, net na die natuurlijk, moet ek hierdie liedjie speel.
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

0: John Travolta met Grease Lightning. Alle lekker nummer die altijd lekker. Zelfs op een donderende donderdag. Ik doe het tel, nee.
1: Ken jij jouw hot stuff? Laat ons hoor.
0: Tijd voor hot stuff. Ik geef voor jou een woord aan die hand voor het boek van de Afrikaanse taal. En jij gebruik hem in een zin en stuur voor mij naar een zinnetje in die WhatsApp. Leid je vandaag zijn woord voor hot stuff. Staatsig. Staatsig. S-T-A-T-S-U-G. Staatsig. S-T-A-T-S-U-G. Dit is die woord van hot stuff. Gebruik om in een sin. Stuur mij die sin naar die WhatsApp-lijn toe. 082-333-667. Moet niet voor mij die betekenis hier nie. Ek soek een sin waar je voor mij lekker om inzet. Wees creatief. Gebruik om, speer om. Dat is Afrikaans, wat een prachtig taal. Geniet om. Als je mij net jouw betekenis stier voor die woord, dan ga ik om je ignoreer. Dat is vandaag de woord van hot stuff. Staatsig, S-T-A-T-S-U-G.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Lekker drie en een rij gehad, ons het afgeskop met Karen, Zoer en Joe Black se skepe.

zoals de vrouw voor het spiel. Als daar geen een is, zet je hals op die schaal. Want jij weet wat geleen is, wordt eindelijk gehaald. Dan komt die waarheid, je bezweer elke leeuw. Schenk jou weer klaarheid en laat jou alleen. Als allemaal ver is, vind jij jouzelf waar jij een laaier een stil hartkamer stelt.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luisterfm span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luisterfm. Skakel

0: vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Honger? Ons het jou gedek. Kom kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewaterdand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spekskyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

Net uit Westbury klinkt haar sporadische scoot. Sirene Louise.

Ingrid Jonker. Alle dronken. Slinger in die groot zwart zee. Slinger in die groot zwart zee. Rondom Tali. Rondom Trali. Die zwart zee ja en zij zee nee. Die zwart zee ja en zee.

Alfred Jonker, al uitdronken. Goed spaarzaam wat geen ziel kan lezen, wat geen ziel kan lezen. Tot bij je woord van zoon en woord, waar liefde niemand knies niet. Waar liefde niemand knies niet.

wegtrek met die son op achter my. De Tooiskloof se donker nek met hoop wat voor my wei. Storm twee klein sinkies verby maats my arms vol. Nog nooit was vetkruidstrepe precies

vang mij op een slechte tijd. Aan die einde van die tunnel, maar die lamp is uit. Die lamp is uit. Koos, je mist die tijd van haar oorweeg.

Lekker wat ras in die achterplaas. Op die zolder is het ding wat blaas. En op die vloer van mijn kombuis speel die katte met de muis. En dan die skaars van mijn oma's huis. Die wind

my pa. Ons bly mos by my ma. Ons ry een naweek na my ma se dogter en soek mekaar. Moribeng, Musina, Polikwani, Bombila, Kondo, Mshishinshin, Mlas, Emalaseni,

altijd zit bij die straatcafé. Ik kijk al die mensen, loop heen en weer. Boemelaars bij die Wimpy Bar. Fontana is open tot laat in die avond. En kaal voet kinders in die straat. Wijs parkeerplek aan.

Chelsea Hotel. Stemmen en muziek klinken elk woonstel. En ons zit in die zon en ons drinkt wij. Ons survive met een helse lot pijn.

jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

volg ons op Instagram @luisterfm. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.